De tijd voorbij en het wordt al nu gans donker. Zij had nu zo angst en nu wordt haar al zo koud en zij had zo'n schmerzen, die kon ze niet meer uithouden. Bestemd dacht ze, wie de fout gebroken. En nu komen haar de gedanken. Zo weet wie ze gekomen met ihrem trots. Zij wil immer ongehoorzaam zijn, zij wil niet op iemand heren. En nu heeft ze dat dafür. Immer wachten, wanneer zij heet, wees rusten, als van haar een stem ziet, dit hast du dafür. Met eenmaal vangen ze aan te beden.